Nou, een stuk. Ja, meer nog enigszins knippen. Ja, meer. Ja, ja. Is slecht, aber ja. We kunnen niet nog een Konversion spielen, drum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch een klein so. Okay!

Do you know een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, drum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum. Wir müssen selbstständig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!